En het vandaagse programma waar we zijn in, dat Joël zijn profetie toepstemt met wat de Openbaring zegt. We waren nog zijn in, wo wichtig dat is, dat we ons te God bekeren, nu wie we nog in een genodenstijd leven. Ik lood die nu waren aan, en je zal te blijven om te zijn in, wat de Bibel ons van der waren leert van, wo wichtig dat is, dat we nu God je hier geven, wie dat nog genodenstijd is. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete.

profeten reden ook van zo'n tijd. Over dat wie Joel deed het, dat eerste feestalen deed. Zo'n dag is niet een dag van 24 stunden zoals wie dat rekenen. Dat is leven en verlengde tijd. We zijn nu nog in de tijd dat de genode dag of de radingsdag genaamd wordt. Dag is dat al bij 2000 jaar geweest. Dus dag in Joel zijn boek is zo'n dag. We worden vandaag naar dat tweede kapitel gebracht worden, waar Joel meer van zijn thema te zeggen heeft. Profeten worden gewoonlijk een zaak nemen dat te weg weer en dat met een zaak in de toekomst vergelijken. Oder ze worden een voorzeiing geven dat hem korte passeren wordt en dat een teken maken, dat wat ze van de toekomst reden deden, wordt ook werkelijk passeren. Als Joel van dem Herr zijn dag reden deed, neem hij de heersrijke ploeg dat te de tijd dat land vernichten deed, als een voorbeeld van woesraadlijk dem Herr zijn dag wordt zennen. Hij vertelde hoe de Herr zijn ene tjenigrijk in inbrengen wordt. Alle profeten reden van zo'n tjenigrijk en wiezen hoe schijn en haarlijk dat wordt zennen. Dat is interessant te lezen dat dezelfde profeten, die van dem Herr zijn tjenigrijk reden, reed ook van hoe God de mensen er godloosheid rechter wordt. Zoals we gezien hebben. De profeten zagen niet dat God de levende Joden en de levende herden en de gemeente eend maken wordt. Zij zagen dat door een Messias komen wordt, dat hij leider wordt en dat hij op doofd zijn troon zetten wordt. Zij kunnen aber niet de lange tijd zien dat tussen zijn leider en zijn tjenigrijk wordt zijn. Durch die jaren hadden de Joodse leiders uitgedacht wat er Messias doen wordt. Hij wordt er fijn vernichten, dachten zij. En dan een weich weer dat zo, aber zij kunnen niet leven dat hij eerst voor aan sterven moest en voor die zin betolen. Ze hadden er eigen gedanken en de Heer Jezus weer niet zo'n Messias. En daarom worden ze hem niet aannemen. Wanneer ze die profeten reich geleest en geleefd hadden, dan worden ze dat hij gewist, dat de Heer Jezus werkelijk een Messias en Heiland weer. Als de profeten, besonders de profeet Joel, van de Heer zijn dag reden deden, moeten ze dat klaar dat het niet een aangename tijd wordt zijn. Joel vergelijkt dat met de heersrijke ploeg. Anderen zeiden dat het een tijd zo als diesternis wordt zijn. Dit is zo als de Joden erdoor rekenen deden. We rekenen aanstaag van s'morgens bij oven. Maar zij rekenen van den oven bij den morgen. Dit is hoe dat in dat eerste Mozesboek vergesteld is als God alles erschaffen deed. Dit is ook hoe de Joden er Sabbat en de vaste rekenen. Dit is een beeld van hoe de Heer zijn dag gerekend wordt. De Heer zijn dag vangt met de grote triebsel aan en neemt ook dat duizend jaar het rek in. Dat vangt met diesternis aan en jeet nog een strome en klare dag die niet toe een eind komt. De aanvang is wat de Heer Jezus de grote triebsel naamt. Dat wordt aanvangen wanneer de Antichrist op een boer gemaakt wordt en een bond met Israël maken wordt. Zo'n tijd van trouble, lijden en diesternis wordt toen ingebracht worden wanneer de Heer Jezus en zijn macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hem Heer zijn dag een tijd van gerechtigheid en vrede zijn. Wanneer de duizend jaar toen eng zijn, dan worden de dievel, zijn engel, en al die godloze doden gerecht worden, en in den vier zee en dan gesmeten worden. Niemals meer wordt door zind, godlozigheid, aanreinend en aangerechtigheid zijn. Joel, dat tweede kapitel, de eerste twee vers. Bloos de trompet en Zion, en geeft een alarm op mijn heilige borg. Laat al die inwoner in mijn land zetteren, dan de Heer God zijn dag wordt komen. Dat is werkelijk dichtbij. Een dag van diesternis en donkerheid. Een dag van walje en dikke diesternis. Zoals de Marie rood zich over de boog spreiden deed, zo komt door een grote en machtig volk. Daar is niemals verheer zo'n gewaast. En daar wordt ook niemals waarde zijn. In de jaren van veel generationen. Wanneer we de Bijbel studeren, dan moeten we zeggen maken dat we weten wat de schrift van gewisse thema's

leicht. Wie kennen nicht een vars hier en andere vars van door nemen en die toepbrengen om te weten wat de Bibel van zo'n thema zegt. Wie moeten alles toepbrengen en daarvan bestemmen wat de Bibel zegt. Zo is dat met alle zaken en ook met de zaak van de herziendag. De herziendag van die Joel reed is niet datzelfde als mensen den zindag of de Gottesdag nana. Also moet we zeggen maken wat ons in gewisse steden gezegd wordt en dat met andere schriften vergelijken. Dat zijn woord wordt niet één ding aan een stad zeggen en dan in een andere stad dat jegendeel zeggen. In 2 Timotheus, 2 kapitel 15 de vers, lezen we dit. Zie vlietig ver God onerkenning te krijgen, een arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord recht uitlegt. Dat maakt geen onderscheid wat van thema wie uitzieken willen. Wie moeten dat recht uitleiden, vriend? Dat wat we denken moet met de eeuwige schrift stemmen. Wanneer dit niet gedaan wordt, dan worden we niet met de waarheid ervan wegkomen. De profeten in dat Oude Testament, de apostel in dat Nieuwe Testament, en wat de Heer Jezus zei en deed, stemt alles wanneer dat recht bezinnen wordt. De profeet Joel reed hiervan een trompet, dat in Zion geblost zal worden. Zion is een andere naam voor Jeruzalem. We moeten hier een beetje tijd nemen en uitvarsen wegen de trompet, die hier erwähnt wordt. Zodat we dit verstaan kennen, moeten we terug aan Israël er een geschicht kunnen. Als de Israël van Egypte uitgebracht worden, geeft God Mozes onrecht dat hij trompeten van zelf maken zal. Zo'n trompeten worden geblost worden, zodat de mensen weten zullen wat tot gewisse tijden passeren wordt. Als ze door de wildnisreizen deden, dan weer door de wald, daar woont God Israël leiden deed en aan bewaren deed. Wanneer de wolk zich ophoofd, dan moet dat volk zich reed worden te reizen. Wanneer de wolk stil stond, dan worden ze doorblijven, zolang als God dat wil hebben. Wanneer ze worden reizen zullen, dan wordt de trompet geblost worden. Gewisse stormen worden eerst van den lager op reis gaan, dan wordt de trompet worden geblost worden, en andere stormen worden zich op reis brengen, wat ze alle op een weg werden. De trompeten worden ook gebruikt als ze in een land gekomen waren. En wordt gewarnd worden, wanneer vijandjagen aankomen, zodat ze zich bewaren kunnen. In dat Openbaringboek heb ik beschreven hoe 7 trompeten blozen worden. Die beschreven verschillende oordelen die aan de triebzal op deze eerd gebracht worden, wanneer de antichrist als de weltharscher regeren wordt. Trompeten, wat de Israëlieten aanbelangt, worden gebruikt aan richting te geven en den van je voor te warnen. Wanneer de tijd gekomen is, dat de Heer de Israëlieten toepbrengen wordt, zodat ze in zijn koninkrijk en gaan kennen, dan wordt hij zijn engel met trompeten in de wereld en inschikken. Dit is wat Jezus in Matthäus 24, 31 van die tijd zegt. En hij wordt zijn engel schikken met een grote trompeten blozen, en die worden al zijn uitgewilde toepzamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij een andere. Dat valt Israël weer met trompeten blozen bekend. En een van ere vaste wordt de trompeten gebruikt, even de apfel te blozen. Doordat wordt aan bekend gemaakt met wat God van aan verlangen deed. De profeet Joel zegt hier dat de trompet zal in Jeruzalem geblost worden de mensen te warnen dat de Heer zijn dag moet komen. De heerschrijke plaag weer een voorbeeld van wat in de toekomst passeren wordt, en de mensen zullen zich reed maken. We lezen ook van de trompet en de schriften die van Jezus zien komen vertalen. In 1 Korinther 15, 51 bij 53 staat dat geschreven: Checkt, ik zei u een geheimnis. We worden niet alle inslopen. We worden over alle geënderd worden in een moment en een ogenblik, wanneer de laatste trompet blozen wordt. Dan de trompet wordt blozen en de doden worden opstonden en verweest en wie zelen geënderd worden.
dan dit verwezenlijkt, mat dat aantrekken dat niet verwezenlijkt is, en dit sterfelijkt mat dat aantrekken dat niet sterven kan. En dat eerste poort van dat Openbaringsboek schrift Johan dit van dem Herr Jesus zijn stem. Openbaring dat eerste kapitel de tiende en elfde vers. Ik weer am juist aan den Gottesdag en hier hingen mij een grote luide stem zoals een trompet. Die zeid, wat du zit, schrijf in een boek en schrijf dat naar de zeven gemeenten. Naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En Openbaring, dat vierde kapitel, de eerste vers, zegt, nou dit zag ik en check, daar weer naar der im Himmel die opgemaakt weer. En die stem, die ik al eeuwen had gehoord, zoals een trompet, zei to me, kom hier en op, en ik word die wiese wat nou dit passeren moet. En in 15e vers, zegt Johan dat dem Herr zijn stem, zoals ruzende water weer. Hier tje we zien dat een trompet een geluid maken kan, dat weten breed schalen kan. Dat is ook wat dem Herr zijn stem doen kan. De Herr Jezus roept Lazarus terug van den dood, en dat wat hij ook doen van die tijd komen wordt, wanneer hij voor zijn gemeente komen wordt. Wanneer die tijd komen wordt, dan worden alle mensen, die in Christus gestorven zijn, opgewacht worden, dat hij de charpen worden opstonden, en worden met Christus naar hechtje grepen worden. Halleluja.

En nu dat wij naar de schrift en Joel komen, zien wij dat door een grote heerschrijke plaag weer in dat land. Dit bracht hij de mensen een beeld te geven van hoe schrikkelijk de grote triebzaal wordt zinnen. Daar wordt niets zinnen in de vergangenheid oder in de toekomst dat zo slim wordt zinnen oder zo slim wie je was. Eenje mensen willen dit bloos te de heerschrijke plaag aanwenden. En andere zijn bloos de grote triebzaal en dit. Wie moeten dit betekenen en zo'n waag als profeten God zijn woord gekregen hadden en dat als wat ze te anderen uitgeven deden. Wie moeten ook behouden dat ze brachten dingen die dichtbij waren of die dan passeerden als bewijs dat gewisse dingen in de toekomst passeren worden. Joel bracht de plaag de mensen bekend te maken wegen de grote triebzaal die nog komen wordt. Jezus redt van de triebzaal in Matthäus 24, 21 en zegt, dan daar wordt grote triebzaal zijn, zond als nog nie als je was van aanvang welt but nu, en wordt ook niemals waarde passeren. Van dit weet wie dat dem Heer zijn oordeel wordt te deze tijd uitgegoten worden. Dit is ook wat ons aan de Openbaring, de vierde dicht de 19e kapitels, beschreven is. De tijd van deze grote triebzaal wordt komen nadem dat de Heer Jezus zijn gemeente van deze eerd weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en de triebzaal toe een eng brengen van 7 jaar toe een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn koninkrijk opstalen. De Heer zijn dag van den Joel hier schrift, dat ook de Heer zijn koninkrijk aansluiten. En dem Heer zijn koninkrijk wordt geen oproer erlaubt worden. Hij wordt en macht en heerlijkheid herrschen. De profeet Joel redt ook van een volk die van nu te komen wordt. En je wel zeggen dat dit de heerschrijke waren, maar heerschrijke worden niet gewoonlijk een volk genaamd. Wanneer van dem Heer zijn dag redt, dan zegt hij, dit is werkelijk dichtbij, een dag van diesternis en donkerheid, een dag van walje en dikke diesternis. En dan schrijft hij dit, zoals de marie rood zich even de boy spreide deed, zo komt door een grote en machtige volk. Dat zien zo dat dit van meerdere dingen reden kan. Eerstens dit redt van de triebzaal, zoals we je zijn ha. Dit is de tijd dat de antichrist over de welt harsche wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dat in Openbaring, dat 6e kapitel, de 1e vers, dicht het 8e kapitel, de 6e vers lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dat in Openbaring 8:7, dicht het 11e kapitel, de 19e vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen, vol God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dat in Openbaring de 12e kapitel de 1e vers, dicht het 16e kapitel de 21e vers beschreven is. De schrift maakt dat klaar, dat zonen die waarde geboren zijn, wanne de Heer zijn gemeente hecht griepen wordt, worden niet in de triebzaal aangegaan. Zonen die tot die tijd niet na hecht gegrepen worden, worden in de triebzaal aangegaan. Wanneer du nicht durch de grote triebzaal gone west, dan machst du die voor Jezus Christus ver de tijd entsluiten. Zoals wie al je zijn ha, Jezus kon te eriënt eine tijd voor zijn tjengen komen en den nog zichzelf nemen. Wanneer du te de tijd nicht waar de geboren best, mijn vriend, dan wordst du hängen blijven en de triebzaal ervoren. Is dat wat du weest? Nou, wanneer niet, dan kom nu naar dem Heer Jezus. Deze weerd en Joel, dat 2e kapitel, kunnen ook reden van de Assyrian armee die van nu te komen wordt en de hoofdstad Samaria vernichten en de mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen. Dit wordt zo bij 75 tot 100 jaar naar dem passeren dat Joel dit doorschreven deed. Tot die tijd wordt de Assyrian armee ook naar Jeruzalem komen. God wordt den ober nicht erlauben, Jeruzalem te nemen. Also wordt dat een waarschuwing zijn, to Juda.
Hij bracht hier waarde de ploeg dat de heisrijke gebracht hadden als een beeld van wat aan de laatste dag passeren wordt. En hier is hoe hij dat beschrift. Tweede kapitel, derde en vierde vers. Veraan jeten vier, dat veel verdorft, en hingen aan brenten vier. Veraan is dat land zoals de Eden geworden, en hingen aan is dat zoals een verlotene wildnis, en nus kan van aan uitretsen. Den laat het zoals pierd, en zoals trichspierd, den om trichrande. Dit beschrift wordt in een land passiert, van heisrijke dergen land gonnen. Veraan is alles rein en smak, aber wann zij dergen gonnen zijn, is alles zoals de wildnis, wo nust is. Dat laat zoals van een vier, dat dergen gonnen is. Dit wie een beeld van wat nog in de toekomst passieren wordt. De armee van Noorden wordt komen en dat land vernichten. En dat wordt zo schien als van door een vier weer gewaast. En de laatste dag wordt door een groot volk van Noorden naar dat land Israël komen. Dat is wat we in Hezekiel, dat 38 en 39 kapitels lezen. Over God wordt dat volk op de Israëlboy vernichten. En zij worden dat volk Israël niet vernichten kennen. God wordt den bewaren. Niet alle mensen, ze gaan niet alle Juden. Worden dicht de grote triebsel bewoord worden. Veel worden doodgemaakt worden, wils de Antichrist wordt zijn bund met Israël breken. Dem Herr zijn dag fangt aan, wanneer de Antichrist een bund met dat volk Israël maken wordt, dat voor 7 jaar zal goed zijn. De Antichrist wordt dat over breken en wordt dat volk Israël vervolgen, betterlich. Wanneer God die door niet schateren wordt, dan wordt geen vlees geraakt worden. Wanneer de Antichrist zijn bund breken wordt, worden er nog 3,5 jaar blijven van de grote triebseltijd. Dan wordt de Heer Jezus een eng brengen naar de triebsel. De Antichristen zijn in navolge worden vernicht worden. En de Heer wordt zijn tjenigrijk opstalen. Daar worden zeer zware tijden in deze wereld komen, verdem dat Jezus zijn tjenigrijk in hen brengt. De oorzaak is dat mensen willen er een willen doen, en er steht dat ze God zijn willen doen. Mensen willen er willen doen, wil ze zinder zijn. Zin kan een mens niemals vrijmaken, dat wordt hem immer dieper en den grond drieven. Daar is ober een weg waar mensen kunnen vrijgemaakt worden. De Heer Jezus, die naar deze eerd terugkomen wordt in de toekomst, is dezelfde Heer Jezus die naar deze eerd als een baby kwam. Hij leeft met mensen en bracht ons een boodschap van God zijn leven genoeg. Jezus is Israël en Messias. Over de leider van dat volk Israël willen niet hebben dat hij even aan regeren zal. Ze nemen hem niet als er Messias en raden aan. Ze brachten hem naar Pilatus, en Pilatus wil niet tegen de priester en de Joodse leider gaan. Hij verdamde hem Heer Jezus, en de soldaten leidden hem weg en nagelden hem op het riets. Dat wordt zo schien dat zijn arbeid toen aangekomen weer. Over Jezus stond van den dood af, en jenk waren terug naar zijn vader im Himmel. Vandoor wordt hij waarder komen. Vriend, hij wordt al die waarder geboren zijn, naar zichzelf roepen. En de ontrekking. En dan, voorts naar dem woord de grote triebsel en dan gebracht worden. En wanneer die 7 jaar toen en gebracht zijn, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. Zijn tjenigrijk wordt een eeuwig tjenigrijk zijn. Waarom wordt Jezus welig zijn leven aan te geven, zodat hij zinder raden kan? Nou, hij houdt ons leef. Dit is wat we in Apostelgeschichte, 2e kapitel, 22 bij 24e vers, lezen als Peter tot die mensen predigen deed. En zeet, je mannen, Israëlieten, hoort wat ik zei, Jezus van Nazareth, de man, dem God verjunt verstalt, derch machtige werken en wondertekens, die God deed, derch am mankjunt, zoals je zelfs weet. Des man had God derch zijn verherbeslotene plan aangegeven, en je had hem nu derch je zaadsloze mannen je trietzicht en doodje maakt. Dem haft God van dood opgewaakt, en haft hem vrijgemaakt van de dode snoot,
dan dat wie aanmerkelijk dat de dood aan kan vasthouden. En dan in Apostelgeschichte, het vierde kapitel, 12e vers, zegt Peter dit. En daar is ook een geen andere raadung, dan daar is geen andere nomen aan je dem hemel maakt mensen gegeeft, derg woont wie kunnen zelig worden. Raadung van de zin kan bloos derg dem Herr Jesus komen. Dat is veel beter, dat wie dem Herr Jesus als ans rade zullen hebben, als dat wie verarm als ans rechter stonen zullen. Mijn vriend, hij wordt die rade, wann du nu am komen worst, en am als din heiland aannemen worst. Mocht de Herr jüns ihnen in Not schenken dort. Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom te Mom programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Vandaag en in het volgende podcast waar we verreden van de gefährlichkeit ons met andere vergelijken. In paar jaar drie, dan val mij dat ze bij ik wil moe zijn als ik een hammer aan kan. Ik hoorde samen al een paar mal 5 kilometer gerand, nadat ik opschreven voor een reis voor een christelijke school. Den smaris wings ik door bij een paar keimings den dag wat de reis wil zijn. Ik vond mezelf rondkijken, tim zijn, hoeveel mensen zijn hier wat ze zitten han al veel langer gerand als ik. Ara wat er veel boos gerand kan als ik. Mij denkt dat nog zeer klaar, wens ik rand uit, ik rand een maand voorbij, dat zag zo hij weer al hing in de 70. Dan dacht ik zo, ik wens ik kon rand, wan ik nog zien alle hoor. Maar een ding wat ik nog meer indeut is, dat speelt zich zo aan boorden dat nerds kraaien doen hoeveel mensen aan voorbij rand uit. Hij weer bloes moedig dat hij nog rand kon. Zijn ziel wie op zijn eenen reis. Dat hij wordt fijn rand. Dat hij wil dat bad een eng meer. Dat zag niet zo dat hij veel een drief hoort dat hij wil mensen voorbij holen, dat hij wil het eerste zijn. Ik deed krijg anders. Je mag mensen mee voorbij.

Dit weer dat vandaagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Hierin kost du ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De Heer had het in zijn gelijkenissen met onze zuien gedraaid, als waar niet veel mensen in de hemel komen worden. En de geschicht van de rijke jongen man wordt treurig daarvan geëind als de Heer te hem zegt dat hij alles verkijpen zal wat hij bezat en dat hij de armen geeft. En dan komen in hem noodvallen, dan zegt Jezus nachher te zijn jinger dat het zeer schwer zijn wordt voor de rijke im Himmelrijk te komen. Hij zegt dat het nog schwander voor een rijke zijn wordt im Himmel nennen te komen als dat voor een kameel zijn wordt durch een Nadeluhr te gaan. Als de jinger arm dan vroegen wer dan überhaupt in God zijn rijk wordt komen kennen, dan zegt Jezus, wann dat voor mensen ook ganz onmogelijk schijnt, dan zijn voor God aber doch alle dingen mogelijk. En dat vernuchtige Gelijkenis wordt dem Herrn die Frage noch einmal ganz direkt gestellt. Herr, sind dat maar wenige, die da seelig worden? Über diese Frage wel wie in de vernuchtige Botschaft meier hören. Dat vernuchtige Gelijkenis fing wie in Lukas Kapitel 13, de Vers 22 bedartig. Nur dit leid, wel wie dan taub uit Lukas 13, de Vers 22 bedartig lesen.

We hopen dat je nog dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zeeën geweest is. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Wanneer God het zo wil, dan heb je een weer programma de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de irgendeine andere van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkansmout, diesen Dienst doch true wieder te mokken. Je hebt ons weitelote, dat je für ons bede. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf dan zich wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik war daar hol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat God met jullie. Wat jens aan mijn weg waren, heren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uit Apostelgeschicht 16, 14, wo dat zegt. Een vrede die horchendheid wie Lydia, een godesverkeerd vroemens van Thyatira, die met blijfrode zeig handelt. Der mjok de haar dat God op dat zij doorop achtendheid wat Paulus zegt. En deze groep vroes, die in Philippi topgekomen waren te beden, wie eine der ganz sicher von einem nicht-christlichen Glauben gekommen wäre. Sei wie die erste Seil, die in Europa zum Glauben kam. So ist sich dort der Ramnaim erst für uns von dir eine Lehre. Erstens, sei kam an ihr dort Wort. Dit ist die erste Stab. Ihre einheimische Religion gibt auch keine Zufriedenheit. Sie hat wahrscheinlich gehört, dort in Philippi Menschen wären, die nicht an viel Jäger lebten. Die leefden aan bloos één God, en zij wil meer van deze God hören. Dat is waar wij ze aan je dat woord zijn. Wanneer du wees te geloven komen, moet durch predigten of aandachten aan je dat woord komen. Dat is waar wij dat zo schuld is, dat zoveel mensen niet komen dat woord hören. Wanneer du niet naar de aandacht forscht, dan kommst du niet aan je dat woord. Waar twee of drie zich verzameld hebben, door erste Herr merden mank an. Tweitens, sei horcht nur dat woord. Dit is de tweede stap. De Pfarrer sagt, dat sei doorop achten deit, wat Paulus seed. Sei wie nicht mal door mank de frühs, sei horcht nur wat door gered wordt. Entschieden, wat sei ook am eenet geschafft bekämmert gewaast zijn, wil sei besorgt wie seich te verkeipen. Sei hat aber all diese Gedanken te sied gelacht, en jij volle acht, op wat Paulus zijn deed. Dat is zo wertvol, van mensen met open oren en horten naar het woord horchen. Einige zetten door een verzameling, ob horchen werkelijk niet naar wat gezegd wordt. Oder, ze horchen ten zijnen, wo dat een anderen passen mocht. Ze zetten door ganz zelfs gerecht en denken bij zich, dit is toch kracht voor jene persoon gemeint, dat is goed dat hij eerst hem dat hieren. Oder aan is dat schuld, dat een wesse persoon door niet weet om dat hieren. Wie zullen niet horchen om zijn wat het woord ander passen deed, of zo horchen om zijn wat het woord te ons te zijn heeft. God wil te ons reden, en wie zullen horchen om wat hij te ons zijn deed. Als Lydia nu dat woord horchen deed, passeert een wonder. Er wordt het klaar, dat zij niet naar Paulus zijn woord horchen deed, of dat het God zijn woord weer. Als zij naar God zijn woord horchen deed, mocht God er hart op, zodat zij op Paulus zijn woord achten deed. Wanneer wie met open harten horchen, kan God in ons wonder doen. Lydia is voor ons daarvan een goed voorbeeld. Zij deed zich niet weren, maar neem dat woord jaren aan. Dat weer de boodschap van de zend en genood, van bekennen en geloven. Dat weer is wanneer Lydia de ogen met eenmaal opgingen. Zij zag er de zin zoals zij de nie verhergezien had en traf dem, die gekomen wie arme zinder, de raden te brengen. Als Paulus die door te jagen weer een aanspornen deed, aan den gekritischten heiland geleven, neem zij Christus am geloven aan. Dat is waar einer te geloven kämt. Durch de zin anerkennen en toestonen, kan einer de genood ervoeren, en durch de zin bekennen, kämt de geloven.

0: De klok is twee.
1: Nu hier wie je zegt, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat vermiste boot, am oosten van Canada, om de Atlantic Meer, om eiwaden en vele daarbekjes, die liederbanden zijn fashion, die maken hun leven van fashion. Wanneer ze door wanken, die doen de meisjes van een dag met onder met een lam voor. En die hebben de meisjes kunnen wij. Zo komt dus Ole Jona een dag, ram een beheer door je voor met een lam, nog een dag. Hij slaapt de lam een beetje uit het water uit en laat die door stonen. Zo haalt bloos uit het water en dan zegt een man toe aan, was die lam niet vastmerken? Nee, zegt hij, die wordt heel blieven. Ik wil je mens voor terug voeren. Dan jet hij waar. Hij bemerkt dat we niet dat er net een kleine groep jongens die spelen door dich bij. Dat zijn zo'n van 15 jaar en een beetje jonger. Benjamin is een van de oudste, hij is 15 jaar. Zijn vader is een weetman en Benjamin is de eindste jong. De mannen en de oudheid die zijn immer op meer, die doen door ihr leven merken met vers geriepen. Zo ovens van de trick komen, dan moeten de jongens aanhouden de vers uitloden en reinmerken. Hoewel we daar hebben de jongens maar niet meer lust te doen. En dus alle jongen heeft dat niet bemerkt dat de jongens door weer. En wie weten alle dat jongens zijn jongens, die vallen alle hand bij wat ze doen willen. Dat is niet dat die immer nog slechte zeken. Maar manchmal dan dreht dat wat ze willen en slechte te nemen. En zo wird het in diesem Fall. Met einmal sage ich Benjamin, jongens, hier hebben we in Gelegenheit, hier kunnen we een beetje Spaß haben. Weil wir dem jongen zijn lam nemen en voor een beetje op een water ran. Dan sage ich Bob, ik geloof dat we wel even toch loden, dat is niet recht. Dat is niet onze lam. Ach, sag ich Benjamin, kennen du die nicht immer am Ans? Nee, sag ich Bob, dat will ich ook nicht. Ich will alle Monate Hüß tun, aber dat is bloß nicht recht. Lot dat toch. Aber hij geht dann davon, Benjamin, die fängt an der Hand zu gehen und mehrere von den Jungs, die ein bisschen jünger sind, als hij die Rahmen am Verbieren, springen der Fuß zu nehmen. Selbst noch die kleine Johnny, die ist noch mal saß, ja, die krebt auch da nehmen. Du hast noch das Carl, die ist auch al einer von den Älteren. Die geht langsam hingeron, aber sagt, er darf nicht den Johnny mitnehmen. Ich würde ihm lieber Ruth halten. Der ist zu jung. Nee, nee, sagt Benjamin, lot dem so dann, der will auch Spaß haben. Aber Karl sagt, no, no, ich würde ihm Ruth halten. Der ist zu jung. Er staubt da nähen und da mit Schubs. Benjamin, der Lamm läuft von einem Eiwach, im Wotter nähen und springt den nähen. Dann schält die Lammekorrel und es weich. Dann kann die Korrel nicht rüttstauben, wo das Fuß zu deit. Dann sagt er, nu rödel mal trink nur der Kant, ich will rüt, mit diesem Jung. Na jo, da liegen zwei Rödeln auf dem Boden und die Lamm. Benjamin nimmt die eine und zwei von den jüngeren Jungs, die jagten sich an die andere. Und während sie damit jagten, wollen die alle bei den Brücken felten die weich. Im Wotter nennen und schwabelt Fuß fuhr. Dann können sie den nicht langen. Was können sie nicht tun? Na jo, sagt Karl, was will ihr nicht tun? Nu rödel mal zurück, Benjamin. Benjamin prüft, aber das schafft nicht. Das Ding, das dreht bloß eine Runde. Wenn mit einer Rödel geprüft wird, das wird ihr nicht langen, das ist ziemlich wie von der Kant auf. Die Walen, die schieben dann einmal wieder und die Wind haut auch noch mehr. Dat duurt ook niet meer lang, dat zijn ze om de bieden en eiwaram geschwabelt, kunnen ze er daar niet meer mee zijn. Dan zegt de kleine Johnny, ik wil mijn mama gaan. Dank je om te heelen. Jo zegt Kordel, wie kunnen die mama nu niet langen, wie moeten wachten. Vielleicht, wenn de mannen naar huis komen, zu ovens, dan worden die ons holen komen. Wel we hopen. Die andere Jongens, die jagten sich da noch, sehen die Rödel, was sie haben, faulen Loten. Aber Benjamin, die sind auf einem Hängen, die Lammen, die ist sehr stark. Die sind, was er hat angegangen und dort wird sicher nicht so gekommen, als er gedacht hat. Dort geht er gar nicht lang, dann fängt die Sonne an, unterzugehen. Dann kommt er noch ein Rehenschwert über und dann regnet er noch ein Bett. Wurde sie noch naut. dan heeft die winzige Beet, dat die Wale noch stärker geworden, da spreit so eigen Wotter in den Land. Mit der Tiet seine sie durch eine ziemliche Schicht Wotter. An Wotter langs, die Land wird ungewohnen. Dann sag ich, Barney, mein Wort will wir daunen. Das Ding wird voll. Oder ich konnte wel, wir mal alle unsere Metzen nehmen und scharpen Wotter. Vielleicht halb dort. Sie nehmen sich alle ihre Metzen auf und scharpen Wotter, so peinig als sie kennen. Noch sogar die kleine Johnny halt mit seinen kleinen Metzen. Dort geht gar nicht lang, dann sehen sie dort halt und dann blieben sie beim Scharpen mit der Tiet, kriegen sie die auch weiter ladig. Dann lässt die Wind ein bisschen nach und die dat Regenschwerk is immer gegonnen, de mond schiet een bestje, en has een beetje meer mout. En de jongens, die zijn hier alle zo meid zijn, die schlopen boot alle, en de Johnny, die zet een beetje zo aan kordels in de schout, en slaap, plus deze oudste bij de jongens, Kordel en Benjamin, die blijven wakker. De Benjamin, die is zeer, zeer bedrekt. Met hem zegt hij tot hem Kordel, mij gaat het over zeer, zeer slag. Mij is angst dat we worden ongewonnen. Dat kon deze nacht passeren, dat het is eng is van ons leven. En ik zie niet recht om sterven. Oorzaakt Kordel, verstorven is mij niet angst. Mijn mama heeft mij om Helland geleid. Over mij is zo angst en bang over mijn mama. Ik zie de eindje aan onze familie. Ik zie alleen en mijn vader is gestorven. Wat wordt mijn mama doen, wanneer ik op plaats niet meer terugkom? Over verstorven heb ik niet angst. Zeg ik, Benjamin, wo schaaf dat? Dan zeg ik, de Heiland, die is hier daartoe gekomen, dat we aan hem geleefd, en hem onroept en onneemt, als erlezer, en reinigt hij van die zonden, wat we die bekamen. En wanneer hij ons rein merkt, dan zijn we rein daarvan en los. Oh, zeg ik, Benjamin, wanneer ik dat toch kon voten, dat word ik nu over zo jaren doen. Ik zie zo ongehoorzaam geweest toen mijn vader, van dan aan als mijn mama gestorven is, heb ik aan zoveel toegezaad. Ook in de school, ik zie zo manchmal zo ongehoorzaam geweest. En ons predier heeft mijn pommel ongereed en ik heb ook mijn door niet aangekammerd. Maar kwartel de haupt aan, dan kämpft Benjamin deze nacht. Zum Fried. Sie beten taub und Benjamin bekannt im Heiland all seine Sünden schuld und fragt ihn, dass er ihn soll davon reinmerken und in seinen Horten ankommen und da werden wohnen. Dann schlopen sie bei Rückmeditiert an, wie sie so meid sind, und schließlich fängt er unter der von ihm außen. Dort jaft dann oben eine Freie, dass sie abwirken. Ja, dort sind die wirklich noch was erschienen dort. Also ist dann mit Wormen dort, mit einmal wirkt noch die kleine Johnny ab und dann fängt die an zu heilen. Da sagt er, ich will meine Mama und mich hungert. Na ja, sagt Kordel, uns hungert alle, aber wir haben nicht mal Wotter, wir haben nichts. Wir müssen lüren. Vielleicht wird der liebe Gott dazu lenken, dass wir noch von der Warte gefangen wurden. Maar dan zag ik die kleine Johnny van der was überhaupt zinbaar. Ik wonder wat de thuis worden doen. Worden die aan ons denken? O ja, zag ik Kordel. Die worden aan ons zeer gedacht hebben deze nacht. Die worden alle voor ons gebed hebben. En die worden ook alle nu in de kerk zijn en voor ons beden. Maar er worden ook vele nu ons zieken. Dat blijf ik. Maar ze kunnen zes nog zijn als bloot hemel en water. En jeder rechtung. Door thuis, den feriendag, als de oude Jona twee kämpfen die een spazier, dan is zijn boot door waar ik. Maar waar is mijn land? Wat hier ferien om? Hij zet er dan een deel sporen van een zand van de jonge feit. Met een zet er de schwabelt een roodel in water. Hij kan zich daardoor ruut verschen. Jo, zegt hij, dat is mijn roodel. Maar hoe is dat even hier? Door met kämpf Bob door je gonen. En hij vraagt hem, ja, zegt Bob, de jongens namen die lam en die voeren met op een boot. Ik heb me daar niet aan gekammerd, maar ik zag met hem, die weer een boot door aan die bierjong. En nou, dan weet ik niet. Dan schalt je dat twee boot echt het ganze dag dat de jongens waag zijn. Allemaal ziek en luurt en dan wordt gebeten. En schließlich als de mannen zo ovens met ihre scheep van ihre fescherie komen van boot, dan moeten de fescher geloot. Die voren nog een beetje zeker over de vinger nog, dat is toedister. Daarnaast wordt niet veel geslopen in dat dag. Die mensen die zijn in gebed. dat jij het was zeer, zeer schwart houden, waren veel tronen geheeld. En God ongeroept, dat we zo genedig zijn, aan de jongens nog eenmaal terugschenken. Als de Marienstunde nicht ankommt, so schön ist es der und das, dann sind all die Fächer schäb ab dem Wort und an Wort gesagt, weit und breit. Die Früh ist mit den Kindern, die gehen in den Kirch, die Prediger über die Haft keine Predigt. Sie haben bloß eine Gebetsstunde und singen leider. Nun, als sie dann zurückkommen in den Kirch, dann setzen sie da an Lüren. En daar komen over keine Schäbträge, die vor, ze zijn die door wiet auf die voren door op een dool, over kem keiner Träge. Op einem hohen Punkt, daar heeft de Regierungmolen Charm gebieten, dat boven een kleines Hüschje voor een Mountain Banner zetten. En daar zat dan manchmal jemand met een sehr starke Fahrenruhe, damit kon hij dat meer wiet en breit bekicken. Nu zat de man door en check, hij kan nus zijn. Schließlich met hem gezegd, dat door es wat eenmaal een vreemde chap, laat me zo, man de andere. En mij laat het zo de half wat hingen aan je bongen. O, dan vangen de mensen al aan te wonderen. Hav je het laatst hopening, kon het zo geven. Dat chap kent hem aan noda, en de andere voordat die komen op terug. Die hebben aber nus gevangen. Schließlich kam der fremde Schäpp auf der Tornauen. Jo, sagt der Mann, nu kann ich das sein. Der haft ne Lammhänger an, aber das kann er bannen. Als der Schäpp dann bei der Kant ist, dann fuhren sie mit anderen Lammen der Hand und die haben die Jungs alle auf der Schäppen abgenommen. Dann wurde der Lamm nur der Kant gebracht, die Ladie, auch all die Jungs. Das Foto von dem Johnny, der nannte das erste dem Johnny. En rand met hem naar huis. Hij zegt, mijn vrouw moest thuis blijven met die kleine kinder. Die is al ganz verzeerd. Die wordt ik over zo vrij. En dat doen ze ook alle. Dan als de jongens door dan is alle op een eeuwig stonen. Dan de predier is ook door. En dan zegt hij, nu wel we het eerste nog God danken voor zijn grote genoeg. Dat hij dit nog eenmaal waren heeft geschanken. Dat die kunnen alle levendig terugkomen. En dat is ook wat te danken. Dan wordt er gevraagd, wat denk je daar op de land? Na zegt een jong met eenmaal, Johnny, die zei met eenmaal van de Samariërs, dat is zondag. Hij wondert als de lied worden voor ons beden, of als die worden ons denken. En Karl had gezegd, die worden zeer voor ons beden. Dan had een gezegd, wel we moeten zingen. Nou, je wat wel we zingen? O, had een gezegd, wel we zingen, Jezu Heiland, steure du, sicher mir den Hafen zu. Op Engels is dat, Jesus Savior, pilot me. De jongens hebben dat door gezongen, wie meer van aan kunnen dat uitwendig. En dan denken dat China. Dan zegt de jongen, dan schneid we ons nog alle handen beden, dat God ons zal vingen loten. En nu heeft dat opgedaan. Dan des oude Jana, de staat door bij zijn alarm en bekijkt zich die, als die nog geworden is, met eenmaal voort hem een aan een meijf door. Hij kijkt en dan is dat de Benjamin. Dan zeg ik Benjamin, onkel Jana, kost u mij dat te goud houden, dat ik die alarm heb genomen aan een vrijheid, dat is mij zeer leid. Jo, zegt Jana, dat kan ik die goud te goud houden, of ik moet wensen, want dat niet meer passeren deed. Ja, sag ich, Benjamin, dort kann ich die Versprechen von Horten, dort wird niemals mehr passieren von meiner Seele. Dann diese Nacht habe ich mein Hort in Heiland geschenken und die hat mir ein anderer Sinn gegeben. Damit kommt Benjamin sein Vater durchgegangen, der ist auch so sehr betrieben, als die seinen Jungen sind, dann wird die Jungen dementieren und dann sag ich, der Vater, kannst du mich to go to what ik die Emma heb ongedonen al deze jaren. Ik zie zo aan je hoe het aan je was. En deze nacht heb ik mijn hart in Heiland geschonken. Die heeft mij vrede gegeven. En ik geloof die heeft mij ook te go gehouden. Kost u dat ook? O, zegt die vader, voeter dem jong armen is dem zo goed dat hem de tronen langs de baken ranen. Zegt die jong, ik ben over zo vrouw dat hij mij met zo'n weer begrijzen deed. Nu dit heb ik over zo lang geluurd. Nu is dat werkelijk nog waar zo is dat in Rijmer brief kapitel 8 vers 28 zegt. Wie weten dat God en alle dingen dat zo laat zum Basten uitwerken. dit oben today wat aan goud zijn. Zo zag die voren zo als tot hier nog waren geworden. Dit wat wie alle toen schlachten dachten. Es nu doch nog waren toe wat goudet in je draait. Wie mensen, wie zijn alle op dit levensmeer. En wie schwabelen manchmal hanen her, krijgt dus de jongens door met de lam deden. Mocht wie alle den Heiland anropen, als onze stiermaan, zoals de jongens met dat leid deden. Jezu Heiland steure du, sicher mir dem Hafen zu. Mocht wie nur dem ewigen Hofen alle glücklich ankommen, durch Christi Blut und Gerechtigkeit. Dort ist mein Verlangen und mein Wunsch für uns alle. Amen.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fei-Programm sah wieder Joel sein Volk taubt, dass sie sollen Büsse daunen und treten um Gott kommen. Und das von der Programm, wo wir seinen, dass Joel seine Prophetei taubstammt mit Wort der Offenbarung sagt. Wir wollen noch seinen, wo wichtig das ist, dass wir uns zu Gott bekehren, nu wie wir noch eine Gnadenstid leben. Ich lade die Nuwara an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Worte Bibel ans von der Wara lehrt von, wo wichtig das ist, dass wir nu Gott Gehirn geben, wie es dort noch Gnadenstid ist. Herr, ich danke dir Wara für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nuwara muss rechtlich sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wara Matjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in dem Joel-Prophet sein Buch, der zweite Kapitel, der erste vier Verse. Der Prophet Joel, wie der erste Prophet, so weit als wir dort bestimmen können, der seine wir Dolschriver deit. Hey, wir ein Prophet, dem Gott nur dort Juda Tschänichrik schicken deit. Dat wir dort Tschänichrik ewe wohnt, doft seine Nachkommen, regieren deit. Der hatte Jerusalem als ihre Hauptstadt. Joel haft viel von dem Herr sein Dach zu sein. Andere Propheten reden auch von so einer Zeit. Aber dort wie Joel, die das erste Verstahle deed. So ein Dach ist nicht ein Dach von 24 Stunden, so als wir dort regnen. Dort ist Leben in verlängerter Zeit. Wir sind nun noch in der Zeit, dort der Gnadendach oder der Radungsdach genannt wird. Dach ist dort all wie 2000 Jahre warst. Das Dach in Joel sein Buch ist so'n Dach. Wir wurden von dort nur das zweite Kapitel gebracht worden, wo Joel mehr von sein Thema zu sein haft. Propheten würden gewöhnlich eine Sache nehmen, dort zu weg wir, und dort mit einer Sache in der Zukunft verglichen. Oder sie würden eine Vorsehung geben, dort am Karte passieren würde, und dort ein Tierchen machen, dort wird sie von der Zukunft reden, deide, würde auch wirklich passieren. Als Joel von dem Herr sein Dach redet deed, neem hij de herschreike ploeg, dat de tijd dat land vernichten deed, als een voorbeeld van woesraadlich dem Herr sein Dach wordt zanne. Hij vertaalt hoe de Herr zijn ene tjenigrek in aanbrengen wordt. Alle profeten reden van zo'n tjenigrek en wiezen hoe schijn en haarlich dat wordt zanne. Dat is interessant te lezen dat dezelfde profeten, die van dem Herr zijn tjenigrek reden, red ook van hoe God de mens er een godloosheid rechte wordt. Zoals we gezien hebben. De profeten zagen niet dat God de levende Jude en de levende herde en de gemeente eind maken wordt. Zij zagen dat door een Messias komen wordt, dat hij leider wordt en dat hij op doofd zijn troon zetten wordt. Zij kunnen aber niet de lange tijd zien dat tussen zijn leider en zijn tjenigrek wordt zijn. Durch die Jahre hadden die jüdische Leiders uitgedacht, wat er Messias doen wird. Hij wird er fijn vernichten, dachten zij. En dan een weich weer dat zo, aber sie kunnen nicht leven, dat hij eerst voor aan sterven moest en voor die zin betolen. Ze hadden er eigen gedanken en de Heer Jezus weer nicht zo'n Messias. En daarwein worden ze hem nicht aannemen. Wanneer ze die profeten reich gelezen en geleefd hadden, dan worden ze dat hij gewist, dat de Heer Jezus werkelijk een Messias en Heiland via. Als de profeten, besonders de profeet Joel, van de Heer zijn dag reden deden, moeten ze dat klaar dat het niet een aangename tijd wordt zijn. Joel vergelijkt dat met de heerschrijke ploeg. Anderen zeiden dat het een tijd zo als diesternis wordt zijn. Dit is zo als de Joden er door rekenen deden. We rekenen ons dag van s'morgens wat oven. Aber sie rekenen van den oven wat den morgen. Dit is wo dort in dat eerste Mosesboek vergesteld is, als God alles erschaffen deed. Dit is ook wo de Juden er Sabbat en de vaste rekenen. Dit is een beeld van wo dem Herr zijn dag gerekend wordt. Dem Herr zijn dag fangt met de grote triebsel aan en neemt ook dat duizend jaarse trek in. Dat fangt met diesternis aan, en jet no een strome en klare dag, die nicht toe een eng kämt. De aanvang is wat de Heer Jezus de grote triebsel naand. Dat wordt aanvangen wanneer de Antichrist op een boer gemaakt wordt en een bond met Israël maken wordt. Zo'n tijd van trouble, lijden en diesternis wordt toen ingebracht worden wanneer de Heer Jezus en zijn macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hem Heer zijn dag een tijd van gerechtigheid en vrede zijn. Wanneer die 1000 jaar toen eng zijn, dan worden de dievel, zijn engel, en al die godloze doders gerecht worden, en in de vier zee en dan gesmeten worden. Niemals meer wordt door zind, godlozigheid, aanreinend en ongerechtigheid zijn. Joel, de tweede kapitel, de eerste twee vers. Bloos de trompet en Zion, en geeft een alarm op mijn heilige borg. Laat al die inwoner in het land zetteren, dan de Heer God zijn dag wordt komen. Dat is werkelijk dichtbij. Een dag van diesternis en donkerheid, een dag van walje en dikke diesternis. Zoals de Maria rood zich over de borg spreiden deed, zo komt door een grote en machtig volk. Daar is niemals verheer zo'n gewast, en daar wordt ook niemals waarde zijn, in de jaren van veel generationen. Wanneer we de Bijbel studeren, dan moeten we zeggen maken dat we weten wat de schrift van gewisse thema's zegt. We kunnen niet een vers hier en andere vers vandoor nemen en die toebrengen om te weten wat de Bijbel van zo'n thema zegt. We moeten alles toebrengen en daarvan bestemmen wat de Bijbel zegt. Zo is dat met alle zaken, en ook met de zaak van de herziendag. De herziendag van den Joel reed, is niet datzelfde als mensen den zindag of de Gottesdag nanen. Also moet we zeggen maken wat ons in gewisse steden gezegd wordt, en dat met andere schriften vergelijken. Gott zijn woord wordt niet één ding in een stad zeggen, en dan in een ander stad dat jegendeel zeggen. In 2 Timotheus, 2 kapitel 15 vers, lezen we dit. Zie vlietig ver God onerkenning te krijgen, een arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord recht uitlegt. Dat maakt geen onderscheid wat van thema wie uitzieken willen. We moeten dat recht uitleiden, vriend. Dat wat we denken moet met de eeuwige schrift stemmen. Wanneer dit niet gedaan wordt, dan worden we niet met de waarheid ervan wegkomen. De profeten in dat Oude Testament, de apostel in dat Nieuwe Testament, en wat de Heer Jezus zei en deed, stemt alles wanneer dat recht bezinnen wordt. De profeet Joel reed hiervan een trompet, dat in Zion geblost zal worden. Zion is een andere naam voor Jeruzalem. We moeten hier een beetje tijd nemen en uitvarsen wegen die trompet, die hier erwähnt wordt, zodat we

dan worden ze doorblijven, zolang als God dat wil hebben. Wanneer ze waar de reizen zullen, dan wordt die trompetje bloost worden. Je wasserstormen worden eerst van den lage apparijs gonen, dan wordt die trompet waar je bloost worden, en andere stormen worden zich apparijs brengen, wat ze alle op een weg werden. Die trompeten worden ook gebruikt als ze in Erland gekomen werden. En wordt je warend worden, wanneer vriendjagen aanchemen, zodat ze zich bewaren kunnen. In dat Openbaringboek heb ik beschreven hoe 7 trompeten blozen worden. Die beschreven verschillende oordelen die aan de triebsel op deze eerd gebracht worden wanneer de antichrist als de weltherrscher regeren wordt. Trompeten, wat de Israëlieten aanbelangt, worden gebruikt aan richting te geven en den van je voor te warnen. Wanneer de tijd gekomen is, dat de Heer de Israëlieten toepbrengen wordt, zodat ze aan zijn koninkrijk en gonen kennen, dan wordt hij zijn engel met trompeten in de wereld en inschikken. Dit is wat Jezus in Matthäus 24, 31 van die tijd zegt. En hij wordt zijn engel schikken met een grote trompeten blozen, en die worden al zijn uitgewilde toepzamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij de andere. Dat volk Israël weer met trompeten blozen bekend. En eenje van ere vaste wordt de trompeten gebruikt, even de apfa te blozen. Doordat wordt aan bekend gemaakt met wat God van aan verlangen deed. De profeet Joel zegt hier dat de trompet zal in Jeruzalem gebloost worden de mensen te warnen dat de Heer zijn dag moet komen. De heerschrijke ploeg weer een voorbeeld van wat in de toekomst passeren wordt, en de mensen zullen zich reed maken. We lezen ook van de trompet en de schriften die van Jezus zien komen vertalen. In 1 Korinther 15, 51 tot 53 staat dat geschreven: Checkt, ik zei u een geheimnis. We worden niet alle inslopen, we worden over alle geënderd worden in een moment en een ogenblik. Wanneer de laatste trompet blozen wordt, dan de trompet wordt blozen en de doden worden opstonden en verweest, en wie zelen geënderd worden. Dan dit verwezenlijkt moet dat aantrekken dat niet verwezenlijk is, en dit sterfelijkt moet dat aantrekken dat niet sterven kan. En dat eerste poort van dat Openbaringsboek schrijft Johannes dit van de Heer Jezus zijn stem. Openbaring, dat eerste kapitel, de tiende en elfde vers. Ik weer am juist aan den Gottesdag, en hier hingen mij de grote luide stem, zoals een trompet. Die zegt, wat du zit, schrijf in een boek en schrijf dat naar de 7 gemeenten, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. In Openbaring, dat vierde kapitel, de eerste vers, zegt, nou dit zag ik, en check, daar weer naar der im hemel die opgemaakt weer. En die stem, die ik al eeuwen had gehoord, zoals een trompet, zegt to me, kom hier en op, en ik word die wezen wat nou dit passeren moet. En in 15e vers, zegt Johan dat de Heer zijn stem, zoals ruisende water weer. Hier te zien dat een trompet een geluid maken kan, dat wietenbreed schalen kan. Dat is ook wat de Heer zijn stem doen kan. De Heer Jezus roept Lazarus terug van den dood, en dat wordt hij ook doen wanneer de tijd komen wordt, wanneer hij voor zijn gemeente komen wordt. Wanneer de tijd komen wordt, dan worden alle mensen die in Christus gestorven zijn, opgewacht worden, dat hij de kerpen worden opstonden, en worden met Christus naar hechtje grepen worden. Halleluja.

En nu dat wij naar de schrift aan Joel komen, zien wij dat door een grote heerschrijke plaag weer in dat land. Dit bracht hij de mensen een beeld te geven van hoe schrijkelijk de grote triebzaal wordt zinnen. Daar wordt niets zinnen in de vergangenheid oder in de toekomst dat zo slim wordt zinnen oder zo slim wie je was. Eén mensen willen dit bloos te de heerschrijke plaag aanwenden. Een andere zijn bloos de grote triebzaal en dit. Wie moet dit betekenen en zo'n waag als profeten God zijn woord gekregen hadden en dat als wat ze te anderen uitgeven deden. Wie moet ook behouden dat ze brachten dingen die dichtbij waren oder die dan passeerden als bewijs dat gewisse dingen in de toekomst passeren worden. Joel bracht de plaag de mensen bekend te maken wegen de grote triebzaal die nog komen wordt. Jezus redt van de triebzaal in Matthäus 24, 21 en zegt, dan daar wordt grote triebzaal zijn, zo'n als nog nie als je was van aanvang welt but nu, en wordt ook niemals waarde passeren. Van dit weet wie dat dem Heer zijn oordeel wordt te deze tijd uitgegoten worden. Dit is ook wat ons aan de Openbaring, de vierde dag de 19e kapitels, beschreven is. De tijd van deze grote triebzaal wordt komen na dem dat de Heer Jezus zijn gemeente van deze eerd weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en de triebzaal toe een eng brengen van 7 jaar toe een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn schenigrijk opstalen. Dem Heer zijn dag van den Joel hier schrift, dat ook dem Heer zijn schenigrijk ensluiten. En dem Heer zijn Königrijk wordt geen oproer erlaubt worden. Hij wordt en macht en heerlijkheid herrschen. De profeet Joel redt ook van een volk die van nu te komen wordt. En je wel zeggen dat dit de heerschrijker waren, maar heerschrijker worden niet gewoonlijk een volk genaamd. Wanneer van dem Heer zijn dag redt, dan zegt hij, dit is werkelijk dichtbij, een dag van diesternis en donkerheid, een dag van walje en dikke diesternis. En dan schrijft hij dit, zoals de marie rood zich even de boy spreide deed, zo komt door een grote en maakt het volk. Dat zien zo dat dit van meerdere dingen reden kon. Eerstens dit redt van de triebzaal, zoals we je zijn ha. Dit is de tijd dat de antichrist over de welt herrschen wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dat in Openbaring, dat 6e kapitel, de 1e vers, tegen het 8e kapitel, de 6e vers lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dat in Openbaring 8:7, tegen het 11e kapitel, de 19e vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen, val God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dat in Openbaring de 12e kapitel de 1e vers, durch dat 16e kapitel de 21e vers beschreven is. De schrift maakt dat klaar, dat zonen die waarde geboren zijn, wanne de Heer zijn gemeenten hecht griepen wordt, worden niet in de triebzaal aanengonen. Zonen die tot die tijd niet na hecht gegrepen worden en de triebzaal aanengonen. Wanneer du nicht durch de grote triebzaal gonen west, dan moetst du die voor Jezus Christus ver de tijd entsluiten. Zoals wie al je zijn ha, Jezus kon te irgendeine tijd voor zijn tjengen komen en den nu zichzelf nemen. Wanneer du te de tijd nicht waarde je boeren best, mijn vriend, dan wirst du hängen blijven en de triebzaal ervoren. Is dat wat u wist? Nou, wanneer niet, dan kom nu naar dem Heer Jezus. Deze weer en Joel, dat 2e kapitel, kunnen ook reden van de Assyrian armee die van nu te komen wordt en de hoofdstad Samaria vernichten en de mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen. Dit wordt zo bij 75 tot 100 jaar naar dem passeren dat Joel dit doorschreven deed. Tot die tijd wordt de Assyrian armee ook naar Jeruzalem komen. God wordt den ober nicht erlauben, Jeruzalem te nemen. Also wordt dat een warning zijn, to Juda.
Hij bracht hier waarde de ploeg dat de heisrijke gebracht hadden als een beeld van wat aan de laatste dag passeren wordt. En hier is hoe hij dat beschrift. Tweede kapitel, derde en vierde vers. Veraan jetten vier, dat veel verdorft, en hingen aan brenten vier. Veraan is dat land zoals de Eden geworden, en hingen aan is dat zoals een verlotene wildnis, en nus kan van aan uitretsen. Den laat het zoals pierd, en zoals trichspierd, den om trichrande. Dit beschrift wordt in een land passiert, van heisrijke dergen land gonne. Veraan is alles rein en smak, aber wan zij dergen gonne zijn, is alles zoals de wildnis, wo nust is. Dat laat zoals van een vier, dat dergen gonne is. Dit wie een beeld van wat nog in de toekomst passieren wordt. De armee van Noorden wordt komen en dat land vernichten. En dat wordt zo schien als van door een vier wie je waast. En de laatste dag wordt door een groot volk van Noorden naar dat land Israël komen. Dat is wat we in Hezekiel, dat 38 en 39 kapitels lezen. Over God wordt dat volk op de Israëlboy vernichten. En zij worden dat volk Israël niet vernichten kennen. God wordt den bewaren. Niet alle mensen, ze gaan niet alle Juden. Worden dicht de grote triebsel bewoord worden. Veel worden doodgemaakt worden, wils de Antichrist wordt zijn bond met Israël breken. Dem Herr zijn dag fangt aan, wanneer de Antichrist een bond met dat volk Israël maken wordt, dat voor 7 jaar zal goed zijn. De Antichrist wordt dat over breken en wordt dat volk Israël vervolgen, betterlijk. Wanneer God die dag niet schatter wordt, dan wordt geen vlees geraakt worden. Wanneer de Antichrist zijn bond breken wordt, worden er nog 3,5 jaar blijven van de grote triebseltijd. Dan wordt de Heer Jezus een eng brengen naar de triebsel. De Antichristen zijn in navolgen worden vernicht worden. En de Heer wordt zijn koninkrijk opstalen. Daar worden zeer zware tijden in deze wereld komen. Verdem dat Jezus zijn koninkrijk in hen brengt. De oorzaak is dat mensen willen er een willen doen. En er staat dat ze God zijn willen doen. Mensen willen er willen doen, wil ze zinder zijn. Zin kan een mens niemals vrijmaken. Dat wordt hem immer dieper en den grond drieven. Door is ober een weg waar mensen kunnen vrijgemaakt worden. De Heer Jezus, die naar deze eeuw terugkomen wordt in de toekomst, is dezelfde Heer Jezus die naar deze eeuw als een baby kwam. Hij leeft met mensen en bracht ons een boodschap van Gods in leven genoeg. Jezus is Israël en Messias. Over de leider van dat volk Israël willen niet hebben dat hij even aan regeren zal. Ze nemen hem niet als er Messias en raden aan. Ze brachten hem naar Pilatus, en Pilatus wil niet tegen de priester en de Joodse leider gaan. Hij verdamde hem Heer Jezus, en de soldaten leidden hem weg en nagelden hem om triets. Dat wordt zo schien dat zijn arbeid toen aangekomen weer. Maar Jezus stond van den dood op, en jenk waren terug naar zijn vader im hemel. Vandoor wordt hij waarder komen. Vriend, hij wordt al die waarder geboren zijn, naar zichzelf roepen. En die ontrekking. En dan, voorts naar dem woord de grote triebsel en dan gebracht worden. En wanneer die 7 jaar toen en gebracht zijn, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. Zijn koninkrijk wordt een eeuwig koninkrijk zijn. Waarom wordt Jezus welig zijn zijn leven aan te geven, zodat hij zinder raden kan? Nou, hij houdt ons lijf. Dit is wat we in Apostelgeschichte, 2e kapitel, 22 bij 24e vers, lezen als Peter tot de mensen predigen deed. En zeid, je mannen, Israëlieten, hoort wat ik zei, Jezus van Nazareth, de man, dem God verjunt verstald, derch machtige werken en wondertekens, de God deed, derch am mankjunt zo als je zelfs weet. Des man had God derch zijn verherbeslotene plan aangegeven, en je had hem nu derch je zaadsloze mannen je trietzicht en doodgemaakt. Dem haft God van dood opgewaakt, en haft hem vrijgemaakt van de dode snoot,
dan dat wie aanmerkelijk dat de dood aan kan vasthouden. En dan in Apostelgeschichte, het vierde kapitel, 12e vers, zegt Peter dit. En daar is ook een geen andere raadung, dan daar is geen andere nomen aan je dem hemel maakt mensen die geeft, derg woont wie kunnen zelig worden. Raadung van de zin kan bloos derg dem Herr Jezus komen. Dat is veel beter, dat wie dem Herr Jezus als ons raden zullen hebben, als dat wie verarm als ons rechter stonen zullen. Mijn vriend, hij wordt die raden, wanneer du nou am komen worst en am als din heiland aannemen worst. Mocht de Herr jun zinnen in nood schenken daartoe. Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom to Mom programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Vandaag en in het volgende podcast waar we verreden van de gefährlichkeit ons met andere vergelijken. In paar drie, dan valt mij dat ze bij ik wil moe zijn als ik een hammer aan kan. Ik hoorde samen al een paar mal 5 kilometer gerand, nadat ik abschrieven voor een reis voor een christelijke school. Den smaris wings ik door een paar kiemings den dag wat de reis wil zijn. Ik vond mezelf rondkijken, tim zijn, hoeveel mensen zijn hier wat ze zitten hebben al veel langer gerand als ik. Ara wat er veel boezie aan kan als ik. Mij denk dat nog zeer klaar, ben ik eraan duid, ik eraan een maand voorbij, dat zag zo hij wie al hing in de 70. Dan dacht ik zo, ik wens ik kon eraan, wanneer ik nog zien alle hoor. Maar een ding wat ik nog moet duid is, dat speelt zich zo aan boord dat nus kraaien doen hoeveel mensen aan voorbij eraan duiden. Hij wie bloes moedig dat hij nog eraan kon. Zien ziel wie op zijn eenen reis. Dat hij wordt verder aan. En dat hij wordt dat wat een eng meer. Dat zag niet zo dat hij veel een brief had dat hij wil mensen voorbij holen, dat hij wil het eerste zijn. Ik deed krijg anders. Je moet mensen mij voorbij aan. Je moet vielleicht zo, ik zou vielleicht moeten bij boezie aan. Even ik maar eenmaal een van de laatste weer. Want wie kijken nu zo'n mensen wat er dan erleven merken van reizen. Ze zijn het gefährlichste ding is, want zij zich dan ramtekenen naar andere mensen, wo die zijn in den reis. Dit kan er ziel raufnehmen van er eenen reis, en doordat kan ze den reis spelen. Als dit niet wil wie ons hier mal downchecken naar ons leven, Gott wil hand dat wie zullen checken naar ons ene reis. Wil wie down jeen arm, nicht jeen andere mensen. Vergelijken is nicht bloß een kampf, aber dat is een zin. Wie doen ons vergelijken met wat ons zit, wat we haan, wat we persoonlijk zijn, wat onze goeven, wie doen ons vergelijken als mames, en wie doen onze kinder vergelijken met andere kinder. Mij denkt dat nog zo klaar als een jonge mame wil zeggen dat mij dat je een andere jonge mames vergelijken. Ik dat onze kinder vergelijken met andere ere kinder. En dit kwam van een stede waar ik een grote vraag had dat ik niet een goede mame weer. Mij zag ook eenmaal zo de andere mamas deiden alle veel beter als ik. En eerst eenmaal dan deiden we niet metteln, wo schwa we dat hadden, met andere jonge mamas. Ik heb al verschiedenste onderhoudingen gehad met andere mamas, wat er de kinder nu ook al zijn groot gewassen. En we reden van, waarom deiden we niet dalle metteln, en voor einer van den anderen beden. Weens, wie fing u dat wie deiden ons alle vergelijken met andere mamas? En onze kinder vergelijken met andere ere kinder. Ik was een christ als een jonge mama. En zo ik leer dat God, die wil mij alles geven wat mij veel te een mama zijn. God had weer met de jedoe op te komen voor een mama zijn, niet ik. En zijn genoeg weer genoeg voor mij. En hij deed mij alles geven wat mij veel. Weens, hij wil ook gaan dat ik zal een goede mama zijn. Maar hij wil niet gaan dat ik mij zal vergelijken met anderen. Hij wil gaan, ik zal mijn ziel houden op arm. Mijn ziel houden op mijn ene reis voor arm. En zo, ik leef dit kampf met vergelijken, met wie allemaal waren hand geven te den Herrn. Vergelijken kan zijn, dat ik mij daarvoor vergelijken door met anderen, want ik geloof dat ik daar beter als die. Maar krijg dit andere kan ook zo zijn, dat ik vielleicht mij moedloos voel, weens ik doe niet zo goed als de andere. Dat ik voel mij zo ik zo veel slechter als de nächste persoon. Wings wie den reis aanvang, ik doe niet bloos kijken om zijn weer een boosje wie als ik. Ik kijk naar raam en ik dacht, ik geloof den mens kan ik, waar ik geloof ik een boosje aan als die. Ik kijk mij raam om zijn weer mij alle wat voorbij holen. Wie kan dit ook doen, wat het kan om ons jesselijke leven. Wat wir uns damit unterfüllen, das kann damit Frucht bringen in ans Leben. Und von dem Tag ist das noch viel leichter als jemals, wenn wir haben, was wir würden sagen, Social Media, wir haben Facebook und WhatsApp. Und alle Menschen, die dann noch auf WhatsApp-Status erst wollen ab, und nicht darauf, dass vielleicht nicht, dass sie wollen, pochen damit, aber wenn wir kämpfen mit uns vergleichen mit anderen, dann sei ja leicht, wie so denken, na jo, der hat auch wahre dort gekriegt, oder? Oh ja, der hat auch wahre viel besser im Jesslichen als ich. Aber da kann von erst was anderes sein. Der Social Media ist gut in den Doll weh, wenn es das ist ein Weg, was wir können, dass wir von jedem ausspreiden und dass wir Menschen Mutter sprechen im Herrn. Aber das kann auch ein grautes Ding sein, wo der Sinn von uns mit anderen vergleichen kann, hat noch Dollar gelegen hat zum Bossen. Wie sind Menschen, die Trouble haben, mit uns mit anderen Menschen zu vergleichen? Wie weiten das auch, ob das nicht in der Nähe sind, dass es noch von Anfang an gewasst? Das ist ein Ding, besonders aus frühes, ich finde, das kann ein großer Kampf sein für uns. Von der war ich von reden, von der Dame Frucht, wo du kann in uns Leben wissen, wenn wir uns dann mit anderen vergleichen. Aber Gott sei Dank, das ist nicht das Ein, du hast Hupning. Und er hilft uns, dass wir in das kann wissen, und dass wir immer wahrer kann, dort nur am geben und am freien, und dass er uns wird damit halten. Wenn wir uns dann mit anderen Menschen zu vergleichen, wie man sein, dass das bloß ein besserer Reichtum sein, wie sind aufgänzlich. Und wenn wir uns dann vergleichen mit anderen und denken, so echt der besser als du, das ist Stolzheit oder Hochmut. Das erste Frage, was wir wollen von reden, ist aufgänzlich sein. Und was meint das gerade? Wenn wir kicken nur die Dictionary, dort sagt es das, dann da wir nicht andere Menschen was gern. Aber ein Glauben, dass einer soll auch dort eure Sohn haben, als ein anderer hat. Und sie muss dann denken, wie vielleicht so, dass es nicht, dass ich nicht will haben, dass der Mensch dort nicht soll. Dass wir bloß Fan sein, wenn ich dort auch höre. Dort ist der Wein aufgehend. Kurz dann sieht unsere Tochter zu uns, als wir wollen kommen checken, sei dort wie ein Freund sein Haus schwamm, mit unseren Geldkinder, und als wir wollen kommen checken. Und so wie vorhin daheim, wie wir in der Umweltstich bin. Und da ihre Backyard, die sagt bloß geröhlich schmeckt, das spürt sich einfach so, dass einer wie on vacation. Dann sehr ich zu meinem Umgebungs wieder wachfuhren. Ich war nicht lehn zu dir. Wenn wir hier wachfuhren, ich mit Fäten, dort ich nicht aufjänstig sie. Das ist nicht, dass ich nicht will haben, dass sie das nicht sollen haben. Aber ich hörte Gedanken, wofern das wird sein, wenn wir das auch hören. Ich muss sehr hostig, mein Ziel 3, nur die Wahrheit sagen, von was du wichtig wir. Das wir sehr salzig und mein Port, dass ich es dort denken dort. Ich dachte so, ans Leben wird bloß scheiner gehen, wenn wir dort auch hören. Und so, einziges Mal, dann denk wie so, wenn ich dort höre, dann würde ich scharf sein. Wenn ich dort höre, dann würde ich auch kein erstes Wort tun. Dort hier in die Gebot, das sagst du, steht in 2. Mose 20, Vers 17. Lut dich nicht dort jankern, was du nur behaft. Nicht sein Haus, nicht seine Frau, oder seine Arbeiter, oder Kirche, oder Ass, oder Esel, oder irgendwas, was dem Nuba sind ist. Das ist nicht in der Nähe Sinn. Oft ganz, dort ist all noch von Anfang an gewasst. Und dort der Menschen trieben zum alle Sorten Dinge tun, was einer nie nicht für gedacht hat. In 1. Mose 26, Vers 14, was saß hier, da sagte es, das Heu, in das Isaac, hat Horden von Schub und Feu in sehr viel Däuner, so dass

Jozef zag nu deze 10 mannen voor zich stonen. Hij keek het aan en hij stutst. Ganz opgerecht dacht hij nu. Kan dat wettelijk zijn? Zijn dit mijn bruiden? Een lange, lange tijd weer vergonnen. Ja, dat wäre al ruim 20 jaar, als hij in dat laatste mol je zijn houdt. Jaren dacht Jozef niet aan jane tijd terug, als de bruiden hem als kloofoutjij beduiden. Denn Jozef had de jane tijd grote angst gehad. Hij was ook enttäuscht van zijn bruiden gewesen. Natuurlijk ook eierlich, wat ze hem de jane tijd ook niet doen houden. Ook bij de Zwischentijd, wie er zo'n maandje passiert. En nu, wie Jozef ook zijn Kloofmeier. In Zwischen, wie hij ja de zweitwichtigste Mann in Ägypten geworden. Jozefs Bruder erkende Jozef nicht. Denn Jozef sah ganz anders uit. Hij droeg ägyptische Kleidung en red ook in de Sprache van de Ägypter. Voller Ehrfurcht volle de Bruder vor diesem wichtigen Mann op erig Neues en verneigte sich vor ihm. Als Jozef dat zag, da voll am wat in. En hij moest daran denken wat er einmal vor viele Jahre geträumt had. En al dit Bild kratzer je seine. Seine Bruder haude sich vor ihm verneigt. En nu wird het wettlich so gekommen. Aber Jozef verreut nischt. Hij leidt zich nischt an Mordje. En so vroeg er seine Bruder ziemlich streng. Na, wo kom je denn her? Wie komen u dem Land Kana an? Wie sind hier am getrete Tjöpe? Gaf de Bruder de Antwoord. Na dat, ihr leuwet jünd nicht. Ihr sind bestemd Spione. Ihr welle Mottetje we ans Land. Nicht noch gesichert es damit ihr ans angeriepet jene. Entjent Jozef ernt.

Dit weer dat Sindorsche Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Hieren kost du jog vriend te met hier en lode. Dann, bat im nächsten Mol, diene Irene.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

dit in een duip van 103 kilometer. Dit zijn hierbij zo wit de Noorrechte. Ik breng hier weer uit de Wirtschaft de Getreideprijs van de Chicago Markt. De Kornprijs wordt ongeveer met $189 de ton. En de Zuckerprijs stond op $435 de ton. Van Maxi Cambios breng ik hier de Geldprijs de US-Dollar de stond im Kopf te 5950 en im Verkauf te 6050. De euro wordt gekauft te 6750 en verkauft te 7150. De brasilianische real, die stond im Kopf te 1100 en im Verkauf te 1170. Van dem Wader van der Kolonie Sommerfeld in Umgebung informiere ich dort der Waderdienste für Marie sind und eine Lechstemperatur von 17 und eine Hechstemperatur von 30 Grad verutzeihe. Der Waderdienste gebe 30% Chance für Ehen. Zum Schluss von diesem plattischen Nurrechte-Dienst bringe ich hier die Bas der Nurrechte in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17 bis 18. Dan wo wie, doi wie leven en gebleven zijn, tegelijk met aan op de wolkje metgenomen worden en onze haren bejenen, en dan wo wie emma bij am zijn. Met deze wied, treustjend, unjereinander. Dankeschön voor het aanschalten, ik wens je een schönen oefend en een gezeendet werkje eng. Abwara hier.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

De Heer had het in zijn gelijkenissen met onze zuien draait, als waar niet veel mensen in hemel komen worden. En de geschicht van de rijke jongen man wordt treurig daarvan geënt als de Heer te hem zegt dat hij alles verkijpen zal wat hij bezat en dat hij de arme geven en dan komen in hem noodvallen, dan zegt Jezus nachher te zijn jinger dat het zeer schwer zijn wordt voor de rijke in hemelrijk te komen. Hij zegt dat het nog schwander voor een rijke zijn wordt im Himmel nennen te komen als dat voor een kameel zijn wordt durch ein Nadeluhr te gonen. Als de jinger arm dan vroegen, wer dan überhaupt ein Gott sein Reich wird kommen kennen, dann sagt Jesus, wann dat für Menschen auch ganz unmöglich scheint, dann sind für Gott aber doch alle Dinge möglich. Und dat vernünftige Gelegnis wird dem Herrn die Frage noch einmal ganz direkt gestellt. Herr, sind dat mal wenige, die da seelig worden? Über diese Frage wollen wir in die vernünftige Botschaft mehr hören. Dat vernünftige Gelegnis fing wie an Lukas Kapitel 13, der Vers 22 bedartig. Nur dit leid, weil wir dann taub uit Lukas 13, der Vers 22 bedartig lesen.

Onze programma zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schenkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kunnen dezelfde programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 233. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programma nummer 233. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtlijk zijn.

We hopen dat je nog dit vandaagse programma de boodschappen leider waar het om zeer geweest is. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma de zendung Licht vom Evangelium om eine week op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de irgend een ander van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkans Maut, diesen Dienst doch true wieder te mokken. Je hebt ons weite loten, dat je für ons bede. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf dan zich wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 011, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 011, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat God met jullie. Wat jens aan mijn weg waren, heren.

0: van deze ondag is van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is te mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag wordt je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: Even de laatste paar weken heb ik gered. Ik heb gered van dit thema in de tijd voor erwaking. En we gaan je zijn dat we zullen ons opmerken met God, we zullen naar God komen en ons hand geven naar hem. We zullen ons demütigen. We zullen verder aankomen, we zullen ons omkeren. En van daar wel we aanvangen zijn, wat heeft God ons versprochen door hij wat doen, wanneer we nu aankomen. We zijn in 2 Chronik, kapitel 7, de 14e vers. En dit is een vers wat zeer veel woordheid heeft. Er is veel in deze vers, waar we dat eruit schrappen kunnen. Dit is in de wagen barm, wat in zeer veel woord daarin heeft. En ik wil van deel van ons, voor ons van deel wat lezen. En dat zegt ze in 2 Chronik, kapitel 7, de 14e vers. En deze vers is ons al zeer bekend. En mijn volk, waar mijn nomen even genaamd is, ik demut je woord, dat zij beden en mijn jengen woord zeken, en zich niet opmerken en van dat buizen loten. Dan wel ook dat je bed van hemel ook erheren en er zinnen vergeven en ook dem schoden land waren heilen. Zo, van daar waar we zijn, aan dat laatste poort, dan wel ook dat je bed van hemel ook erheren en er zinnen vergeven. Zo, wat meint dat dat God onze zinden wordt vergeven en ook wat meint dat dat God wordt onze gebeden erheren? Ik denk dat het zeer wichtig dat we verstaan dat deze vers is in het Oude Testament geschreven. In het Oude Testament, God zijn versprekingen dat we verbonden met wat true mensen waren. En besonders voor de Israeliten, zij hadden een bond gemerkt met God, een testament gemerkt met God te zijn, en God had deze dingen versprekingen, hij wordt aan het land geven, hij wordt aan het zied zaten voor zijn in het volk, wanneer zij worden aan het nofallen, wanneer zij worden zijn gezaad halen, en wanneer zij worden terugbleven naar arm. En zij hadden weggegaan, ieder mol in de Bibel. In het Oude Testament schrift het verten dat ze gingen apart. Ze gingen weg van God, ze vangen aan de hoofdjetten aan te beden en leven niet voor God. En aan deze vers is geschreven, zodat God zijn kinder, de Israeliten kon terugkomen naar God. En ik wil zeggen voor ons, wij Christen zijn, we zijn in een nieuw bond, we gaan ook nog maar op van God. We verstaan dat we zijn in bond met Jezus Christus, wil hij heeft ons geraad, der zijn genood, wil we blijven, maar nog maar als ons wandel met God niet is het zo zijn. En ons veelt de vergeving wat God ons geven kan. Zo so, wil het eerste punt zijn, dan wil ik dat je bed van hemel ook erheren. Zo, gelijk wanneer we dit lezen doen, dan vragen we ons de vraag. Als er dan een tijd waar God onze gebed niet erheren deed? Als er een tijd waar God onze gebed niet heren deed? Dan gelijk dit als in de vraag wat zeer wichtig is. Ik wil zeggen, de antwoord te deze vraag is, dat is niet dat God niet onze gebeden kan heren, dat is dat God onze gebeden niet erhorchen deed. Dat is dat God dreht zich van ons. In Jesaja kapitel 1, de 15e vers sagt het dit. Wanneer je je heen naar mij uitstraken, waar ik zes, waar han tikken. En wanneer je veel beden, ik wil niet horchen, wegen de schuld, wat je op hen hebben. Zo, hij zegt hier, wanneer je met je heng uitstraken naar mij, waar ik zes woorden gaan tikken. Zo, hij zegt hier, wanneer je naar mij zeken en je naar mij tikken, ik wil zes woorden gaan tikken. En dan weer zegt hij, is dit. Wanneer je beden, met veel beden, ik wil niet horchen. Ik geloof in de waarheid dat we dit verstaan als we Maar onze phones, we hebben wat Nancy call display. En ja, dat je doen. Je checken een phone en zijn wer phone dat. En dan merk je de Entscheidung. Ik wil niet met deze persoon vertellen. Oder ik kan niet tijd voor deze phone call. Ik wil niet antwoorden. Dit is besonders met telemarketers. Zonder wat phone down en al zaten gruwelijk aan het proberen aan te angsten. Dat wie zijn in trouble, wie zullen geld geven en zo weer. Wie merken de Entscheidung, wie wel niet harken. Wie weten dat ze voelen, maar wie merken de Entscheidung, wie wel niet harken. Dat is wat God hier deed. Wanneer God alles weten deed, hij weet wanneer wie beten. Hij weet door arm dat wie beten doen. Maar wanneer onze zonde een stich is, dan deed hij niet harken. Wieder in 1. Petrus Kapitel 3 in de 7e Vers, dit is voor ons mannen een zeer strenge Vers. Dat zei een groter je mondslied. God vernichtlich arm met jene früher, dat jene je beter niet verhindert worden. Wie zijn fein zijn met onze früher? Wie zijn onze früher leven en genetisch zijn met ernt? En wann wie niet leiwiesen doen, dat zeg je onze je beter worden je hindert. Verhinderd worden. Zo, ik leef met deze vrouw. Als in de tijd waar God onze gebeden niet hier horen deed, ja, de eerste tijd. En de tijd is, wanneer wij merken de Entscheidung, dat wij tollen onze zin meer wird als onze gemeenschap met God. Wanneer wij dat tenus merken deed, dan wat God gedaan heeft voor ons, we willen leven voor onszelf leven, dan laat God ons die den Entscheidung merken, dat wie ons van God waarschuwen doen. Dat is niet dat God zich drehen dat van ons, zo zei er, is wat wie drehen ons van arm. En wie durven ons niet angsten, dat God woord, ohne dat wie dat wartlich weiten, zich drehen van ons. God is allemaal reit om onze gebeden hören. En wie moeten ons amkeren, wie moeten ons demütigen, dat wie ons hand geven naar arm. Und dann sagt er hier, er wird unsere Gebete erhören. Das ist eine Stelle in der Bibel, was wir uns kennen und sagen. Wir kennen uns ungegründet, bühren und det. Dort Gott hört uns, wenn wir beten. Wenn wir nur am kommen, und wir uns umkehren dann, wenn wir uns demütigen dann, wenn wir uns Hand geben und dann nur am, er wird immer unsere Gebete hören. Ich weiß nicht, wil je ihn van deel feilen? Vul je ihn dat je weet of zijn van God? Vul je ihn dat God hiert niet van je beden? En vielleicht hast du het zo, en dit is een ding wat ik nog moet beleven, dat er valt zich zo een licht in baden, een dat beden, of een zet woorden, een dat beden, of voren, of allemaal wie doen en wie beden, en dat valt zich zo, dat de je beden die gewoon bussen en been, en die blijven door. Aber wann wir rachsam mit Gott, wir können uns ganz und det halten. Das ist eine Versprechung, dass Gott wird unsere Gebete erhören. 5. Mose, Kapitel 4, der 7. Vers, ich habe mir auch von dieser Vers hier reden. Das sagt, du hast kein anderes Land, krank und daunt, wohlgeraut, wo einen Gott hat, der so dich bei und es, aus der Herr uns Gott nur uns nur an uns ist. En uns jedes Mal hört, wann wir am anraupen. Gott hört uns jedes Mal, wann wir am anraupen tun. Das wurde dann so wichtig, als dass wir, wenn wir diese 2. Chronik, Kapitel 7, 14. Vers lesen, dann, dass wir sein Wort der reichtet in Line aus. Üschlich macht wie uns tollen, wer wir sind. Wir sind, wie Gott sie Nomen genannt. Dann sei wie dort, wir sollen uns demütigen. Dann sollen wir beten und wir sollen Gott sie in Jängen wird segnen. Wir sollen uns abmerken. Wir sollen umkehren. Und dann, wenn uns hört, reicht es mit Gott. Wenn uns hört, es obt nur Gott. Gott wird immer unsere Gebete hören. Ik wil ook zijn, en dat is, geloof ik, voor vele van ons dieetje, zeer schwer te verstaan. Vele van ons, we vallen ons zo schwinch. We vallen ons zo zeer dat met ons eerst het niet. Maar we vallen ons zo alleen en zo verbreken. En we blijven, van God dat woordelijk zijn en dat wij ook zijn. Hij wordt niemand van mij willen horen. Vielleicht haben wir von unseren Eltern, von unseren Freunden, von unseren Geschwistern gehört, aber die essen nicht. Und wir bleiben dann auch, weißt du was? Gott wird sehr so denken von mir, aber wir essen nicht. Aber das bedeutet nicht, was wir sind, wer wir sind, was wir getan haben. Gott hört unsere Gebete. Und dann der zweite Punkt, und das auch, Hoffnung wird uns von euch reißen. Das sagt hier, und er wird ihre Sünden vergeben. So, wir sehen hier, dass Gott wird unsere Gebete erhören und der zweite Punkt ist, er wird unsere Sünden vergeben. Dann machen wir uns vielleicht die Frage stellen, was ist die Vergebung? Was meint das, dass Gott uns vergeben wird? Vergeben meint, dass wir geben ab in Reich, um den Fehler oder Sinn jener Person holen. Dat meint, wie loten laus van ons recht, hebben mensen troffen, wegen wat ze gedaan hebben. Dat meint, dat wie dan dat zin wat jengen ons gedaan is, te zien zaten, wie talen die niet meer jengen persoon. So, wou dat God ons vergeven, wou dat God zo te zijn, ons reinmerken, en niet onze zin jengen ons talen. Jezus Christus heeft de prijs getold voor onze zind. Wanneer de zind wordt verjeefd, dat meint niet dat de zind bis te zijn wordt versterken of wordt verjeten. In Engels zei we, you sweep it under the rug, en dat versterken onge woord. We proberen op het versterken en zo te leven dat het niet wortelijk is. Dat is niet wat vergeving is. Vergeving is niet in zons. Vergeving is in zons voor die wat vergeefd wordt, of bij die wat vergeven deed, die tolt in die prijs. Waar we zijn met een bijspel. Wanneer je würden van mij $1000 stelen, en je würden dat misbruiken, je würden dat brokken om alcohol te hebben, je hadden $1000, wie het alcohol gekocht, en je verdronken dat alle, en dat we alle waag. En je hadden dat gestolen, en wie dat is dat, je hadden dat misbroken, zijn er waag, wat mij wordt, zou een stich zijn. Je zendt mij nu $1000 schuldig, wanneer je jeng mij gezend had. Ik zend $1000 oma, en je had dat verbrokt, dat je dat niet meer had. So, wenn ich würde dir $1000 vergeben, dort meint, dass die Brücken nicht mehr die $1000 trägt tun. So, dort, wo jenen dient ist, wo ich jenen dient holen darf, dort dürfe ich nicht mehr trägt tun. Aber hier ist das Ding. Was wird mit den $1000? Wer tut dann die $1000 aus? Wer ist $1000 Oma? Dat is dat wat de zin vergeven deed. En dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Dat is niet bloos dat Jezus zegt, dat is een dood. Die zin, dat is een dood. Nee, wenn God heilig is, onze zin moeten alle betoeld. En Jezus Christus, hier in die prijs, hij told in die prijs op een kruis, hij told de stroof van onze zin ganz uit, zodat wij niet brokken de zin uittolen. Ik blijf nog in de waarheid te verstaan, wat vergeving is in Psalm 103, de 8e, 12e vers, en ik word die lezen, zoals we die doorgaan. De 8e vers zegt, de Heer is vol genood en medelijd, geduldig en truhartig, lijftolig. Wat is dat ziel, wat is de drijf, wat God drijven deed, dat hij ons vergeven deed? God is ons goed. En ik weet, voor ons dietje, voor wessen van ons, dit is zeer schwer aan te nemen. Wo is dat God mij leven kan? Wo is het dat God mij goud is? Van al de biljoen mensen wat op de wereld zijn. En veel meer je doen, Hannes ook. En wie zegt me, wie würden kan zijn, met kleine dietje mensen. Met ons eerste vlecht wat weinig wordt. Maar God is ons goud. God is die goud. En God leeft die kracht die bas. Der meint dan dat, wanneer God ons vergeven deed, hij deed dat van hart. We hadden alle hier zijn, waar dingen een oren vergeven doen, en wanneer die dingen gaan, dingen zich jagen doen, dan verken wat dat we als ouderen. We zijn de dingen, go merkt niet op. Je mag een oren vergeven. En dan zegt een kind, I'm sorry, dat me leid. En dan zegt het oren kind, ik vergeef die dat zijn doont. En wie kan zijn, zij er klaar, dat de tjinger meinen dat bed niet. Dat tjent de eerste God dat ik leid dat je doen heeft. En de andere tjent heeft dat niet van wat vergeeft. Maar wil God ons goud is. Want God ons vergeven deed, hij deed dat van wat. En hij meint dat zo, hij zijn deed. Want God zegt, ik heb die vergeeft. God meint dat. God meint dat van wat wil God die goud is. En dan sagt er wieder, in der ersten Port von der Nähende Farsch, Hei Wort, nicht armer schellen. Und das Wort schellen meint in Englisch wie sein accuse oder verdommen. Uns sind, unsere Sinn, die haben uns verdommt. Wie hand, willst wie wir sind, haben wir in Schlachten genommen, Vater Gott. Aber wenn Gott uns vergeben hat, wil Jezus Christus ons precies getoond hebben, dat hij ons niet meer verdommen, hij deed ons niet meer schellen. In Rijmer kapitel 8, 1 per 2, zegt Paulus is dit. Dan is nu niet meer te verdommen aan die, die in Christus Jezus staat, die niet zo leven als dat vlees verlangt, maar zo als dat Jezus dat verlangt. De Jezus, die door Jezus Christus leven heeft, haf mi dirch sin jesatz von der Sünd und von der Dout sin jesatz free gemerkt. Wann Gott uns vergeben hat, hij merkt uns free von dort, wo der jesatz verlangen hat von uns. Und der jesatz, der verlangt, der Dout, der jeslich Dout, wilt wie ihr sind han. Und wann Gott uns vergeben hat, hij der uns nicht mehr schellen. Gott sieht seine Tinger nicht an. Für was sie ordentlich gedonnen haben. Gott sieht uns an. Renne waschen. Und frei von dort, wo uns schellen wird. Jesaja Kapitel 3, 40, 25, versagt wird. Und doch, sie auch dich, der jene Eurecht verjärft. Dort er te zijnen is, dort mij te vertrouwen is. En houd je mij, jene zinden, niet meer ver. Wanneer God ons vergeven deed, hij houdt onze zin niet meer ons ver. En wie weten waar dat ons steiten deed, wanneer wie voor vergeving vreemd doen, de persoon zegt, ik had je vergeeft. En dan het nächste Mal, dan doen we waar dat wordt, en ze gleichen dat niet, en dan houden ze ons dat waar dat fair, wat die ons verjeeft verhaan. En ze houden ons dat allemaal fair, wo we in Fehler zijn. En God is niet zo. Wat hij ons verjeeven heeft, hij houdt ons dat niet meer fair. Wie zijn free? Wie zijn free van de zind, en wie zijn free van de schuld, wat de zin aan ons brengen deed. Dan zegt hij weer in de tweede poort van de neende vargen, hij wordt niet eeuwig oorig blijven. De Bijbel leert ons in Rijma dat God zijn oor als jengen allerlei wat zinden doen. Maar wanneer God wem vergeven deed, de oor is niet meer ondij wat je zint han. En aan de tiende varge zegt ze dit, hij handelt met ons niet door nu, als onze zinden verdient haben, en stroof ons niet doen, als wie eure raakje doen haben. Dit is genood. Dit is wat genoeg is. En dit is wat genoeg zich bewiesen dat van God ons vergeven dat. God dat ons niet door no strofen dat zou dat wie dat tun dan wat onze zin verdient han. Dort haf hij on Jezus gehangen. Jezus as dei wat ons strofen nemen dei. En dort wat ons trafen dei, haf Jezus genomen. En God zegt, God free. God free. Ik word het niet meer jeng in die taal. De zinden, wat wie han je doen, hoe en wie je leeft han, eier wie ons han geven dein nu Jezus, die zijn alle verjeefd. Wanneer wie Jezus Christus onderopen down en wie ons bekeren down en wie dat ware je beurt kreeg, Jezus Christus wascht ons gans rein. En dit is het nächste Port in 11 en 12, sagt Jesus dit. Wilt zo hoog als de hemel boven de erde is, als de hemel boven de erde is, zo groot als God in het trihoortje leeft te die, die aan verchten. En hoor maar wat hij in het 12e voor zei. En zo weet als de oostrum van de wasten is, neemt hij onze zinden van ons weg. Weet je wat het interessante ding van de safarge is? God zegt je niet zo wie dus de van de noorden van de zieden is. Neem ik aan zijn zin weg. En wie weet nu dat de eerd en de eerdbal is? Wanneer een op de eerdbal wordt zeer wie noorden varen voorbij Canada. En dan, wanneer we gaan zijn op noorden weer, dan wordt een tijd zijn waar we ontvangen worden dat we worden zieden gaan. Maar als het raam komen dat op ons eerdbal, we worden niemand zo wit wassen voren dat we ontvangen uitzend te voren. Zo wat God hier zeggen dat als onze zin zijn wit afgenomen, de als geen meten wo wit af onze zin zijn genomen. Dan gelijk wie ze christen zijn dan zonde. We vallen onschuldig en we blijven dat wo als onze zin. We zeggen onze zin waar er weng. Wie vallen ons dat onze zin zegt wer wie zijn. Maar God heeft onze zin weggenomen. Hij heeft de opgeriemd in de oren des steed. In de Bibel zegt het dat God heeft onze zin in de meer naar je schmeten. In de diepste poort van de meer. En de zin die is te ongen. En die is niet meer te vingen. Dort is waar wie verjeefd zijn. 1. Johannes kapitel 1, de 9e vers sagt hij, wie onze zinnen bekennen, dan is hij treu en gerecht en verjef ons de zinnen en reinigt ons van alle ungerechtigkeit. Wel vele van onze zinnen zijn verjeefd. Hij zegt hier van alle ungerechtigkeit.
2: Met 30 minuten.
0: Leuwatö hierer Radio Segenswelle wird durch Free Value Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven du hinjastune. Dankeschön für dein Vertrühen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.